0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michael Olise besliste uiteindelijk de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
1: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Elders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minimaal rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: protesten. De leerlingen protesteren er onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen ook 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook altijd eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt nog tot volgende zomer en dan wordt er ook gekeken of de technologie verder zal worden gebruikt. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 0-1 verloren van Frankrijk. Het leek lang een 0-0 te gaan worden, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden met het geleverde spel.
1: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben heel hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog kans op regen en onweer. Tegen het einde van de nacht wel nevel en mist overal en minimaal rond 16 graden. De dag begint ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Lokaal mogelijk tot 30 graden. Ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten.

Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw geavanceerd AI-model begin oktober uitgesteld door zorgen over de veiligheid. Het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen misleiden. Volgens het bedrijf is het model tijdens tests niet altijd eerlijk gebleken over welke acties wel of net niet werden ondernomen. Het zou ook soms op eigen initiatief hebben gehandeld, zonder toestemming te vragen. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met AI-modellen geweest. Er rijzen daardoor steeds meer vragen rond toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van de krachtigste AI-modellen. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd.

0: gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er dan ook nog protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil bekijken of zijn organisatie meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op onder andere een oproep van de Europese Voetbalbond. Gianni Infantino staat onder zware druk na zijn mislukt plan om het wereldkampioenschap deels te privatiseren. Volgens verschillende bonden was dat plan helemaal niet nodig en heeft de FIFA ook meer dan voldoende reserves om extra geld uit te keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Echt voetbal dan in de Nation League. Daar hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michel Olise besliste met een klasseflits 3 minuten voor het einde. Jurrie Tielemans vond dat er meer in zat voor de Rode Duivels.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld, iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door die overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6, samen met Italië, want Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog een kans op regen en onweer, al trekt dat daar ook stilaan weg. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist en minima rond 16 graden. De dag begint grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar, mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar

0: 102 Relax.
1: Ik zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overhoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vooruit Politica, Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt daar ook om haar mandaat terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden, want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. Ongeveer de helft van de leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs wil niet samengevoegd worden met het gewone onderwijs. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van de scholierenkoepel bij meer dan 34.000 leerlingen. De jongeren zijn bang dat ze vaker gepest zullen worden en ze vrezen dat een gewone klas te druk is voor hen. Een meerderheid denkt ook dat leerkrachten geen tijd zullen hebben om elke leerling

0: in de klas te helpen. En dat sommige leerkrachten er zelfs tegenop zien om meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in hun klas te hebben. Daarom zien 6 op de 10 leerlingen een geplande hervorming van de Vlaamse regering niet zitten. Die wil van alle scholen voor iedereen maken, met een aanvullend buitengewoon aanbod, zodat alleen kinderen die er echt nood aan hebben nog een plek krijgen in het buitengewoon onderwijs. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar 0-0 tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olysee besliste de match in 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Brando Mechelen is teleurgesteld.
1: We hebben veel gegeven. Het blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van een heeft verschil gemaakt. En het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt.
0: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 en Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Het weer, een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm voor eind september. Lokaal kan het 30 graden worden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Zes uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik me af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. En de gebruikers van elektrische fietsen zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wouter Baert van Fietsberaad.
2: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet.
0: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na...

0: Een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu dus terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. De vrouw werd de voorbije dagen het symbool van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Tienduizenden mensen kwamen daarvoor op straat. De Spaanse regering zit vandaag samen om maatregelen uit te werken om de woningnood te verlichten. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olysee besliste de match 3 minuten voor het einde. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er dus een beter resultaat in.
1: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is de volgende tegenstander van de Rode Duivels komende vrijdag. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm. Maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het nog warm, soms met mooie opklaringen. Tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Op donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen. Het wordt dan wel koeler, nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zeven uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
4: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel korte als middellange en lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit er bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. En ook de korte afwezigheid, dat is minder dan een maand, die daalde fors. Al kan dat te maken hebben met een lichter griepseizoen. Nu, Securex wijst op het effect van bepaalde federale maatregelen, dus van minister Van den Broeke, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen en sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zat in de eerste helft van dit jaar nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan één jaar thuis. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
3: Dankjewel, Nina. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
5: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
3: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. Voor woon-werkverkeer, fiets-

0: We al meer met een elektrische fiets dan met een gewone, zegt Wout Baert van Fietsberaad.
1: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets, maar dat is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen en ook vooral vrouwen. Verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
0: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd, onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
2: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
0: En ook in Frankrijk zijn 164 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Er waren ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. Op verschillende plaatsen leidde dat tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van middelbare scholen. De 87-jarige Spaanse vrouw, die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schot, wat weten we intussen?
3: Wel, Marie Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen, omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen, en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis, dat zei Sanchez gisteravond.
4: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
3: Ja, de vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond 1000 betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
0: Katrien van der Schoot, dankjewel. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
5: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de 0 op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
0: Volgens aanvoerder Yuri Tielemans hadden de Duivels op zich wel een goede match gespeeld.
6: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm met maximaal van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Morgen blijft het nog warm met soms mooie opklaringen tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar

0: 8 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal zieke mensen of mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
1: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel bij korte als lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. Het komt waarschijnlijk doordat artsen nu bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Zieken kosten werkgevers nu ook extra, dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: Het feit dat werkgevers in tweede en een derde maand een 30% solidariteitsbijdrage moeten betalen, ja, dat zorgt er ook wel voor dat werkgevers snel geneigd zullen zijn om bepaalde aanpassingen te doen om een terugkeer mogelijk te maken.
1: Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zit nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan 1 jaar thuis. Heel vaak met mentale problemen. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
0: Oké, dankjewel Nina. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. En precies uur voor die nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in totaal, het aantal verplaatsingen, is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan van het fietsbeleid. En de gebruikers van een elektrische fiets zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
3: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet.
0: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd, onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
4: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor

0: volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
1: En tijdens de scholierenprotesten, ook in Frankrijk, zijn 164 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Op verschillende plaatsen in Frankrijk leidden de protesten al tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, onder wie agenten, leerlingen en schoolmedewerkers. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
2: Wel, Mari Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis. Dat zei Sanchez gisteravond.
3: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
2: De vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
1: Katrien van der Schoot, dankjewel. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw AI-model begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou geprobeerd hebben om gebruikers te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk zijn geweest over welke acties het wel of niet ondernomen had. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met artificiële intelligentie. Dat roept vragen op over het toezicht, de veiligheid en de betrouwbaarheid van nieuwe krachtige AI-modellen. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
4: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
1: En bondscoach Mark van Bommel was achteraf toch tevreden over het spel van zijn spelers.
5: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben heel hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm, met maxima van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Mogelijk wordt het zelfs de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat vertelt weervrouw Jacot Brokken.
6: En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
1: Ook morgen blijft het nog warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout. Zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits doet voorlopig niet meer mee met de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken nu over. De Vlaamse regering komt normaal gezien vanmorgen opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 2 uur moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Een precies uur voor de nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gisteren raakte bekend dat 95 van de bijna 400 jobs dreigen te verdwijnen en sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de Socialistische Bond ABVV hoopt toch nog op een oplossing.
1: Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
0: Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%, dat zegt personeelsdienstenbedrijf Securex. De daling is vrij algemeen, maar is het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar gaan de cijfers zelfs -11%. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis ziet een verklaring bij dokters en werkgevers.
2: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
0: En OpenAI, of het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw artificieel intelligentiemodel begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk geweest zijn over welke acties wel of niet ondernomen zouden worden. Het zou soms op eigen initiatief hebben rondgesurfd op het internet, zonder toestemming of opdracht van de gebruiker. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten geweest met artificiële intelligentie. En dat roept nu vragen op over toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van nieuwe modellen. Het wordt zonnig en heel warm, maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden en morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen en nog tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: We Relax Live.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen, ook al werd er een toeslag van 6 euro voor administratieve kosten aangerekend. Dat mag niet volgens de Vlaamse regels en daarom was er een klacht ingediend bij provincie-gouverneur Cathy Berks. Maar die kan niets doen omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regels kan ze niets doen. Gedupeerden kunnen wel naar de rechter stappen. We krijgen vandaag mogelijk de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat zegt onze weervrouw Jacot.
5: Het wordt vandaag een uitzonderlijk warme dag met temperaturen tot 28 graden in het centrum van het land, eventueel tot 29 graden in het oosten. Lokaal zou er zelfs een 30 graden kunnen inzitten. Een dag met veel zon en dus zeer hoge temperaturen. En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
4: En ook morgen krijgen we mogelijk een nieuw warmterecord. En in Frankrijk werken de ambtenaren vandaag massaal niet. In bijna 200 Franse steden zijn er protestmarsen en wordt er actie gevoerd. De deelnemers doen dat omdat het leven duurder wordt, terwijl de regering deze week nieuwe besparingen zou aankondigen. Dat zegt correspondent in Parijs Frank Renaud.
6: Tegelijkertijd is de benzineprijs tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. De deelnemers eisen hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. En opvallend, brandweermensen gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
4: Het wordt dus zonnig en heel warm vandaag met maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden en morgenavond wel kans op regen. Donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen en dan krijgen we nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met het beste.
3: Radio 2 Relax live.
0: He ain't heavy. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: 2 Relax Live.
1: Verspilling van voedsel, maar ook van geld, zegt Werner Annaert van OFAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
2: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375 aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
1: Tanken wordt morgen heel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot €2 ongeveer. Ook diesel wordt goedkoper en kost dan nog maximaal €2,42, net zoals stookolie. De maximumprijs voor een liter diesel daalt dan met 1,45 cent tot €0,5 bij een bestelling van minimum 2000 liter. En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen om de hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan onder andere over Russische drones die ons land kunnen overvliegen, sabotagepogingen of hacking vanuit Rusland. Er is nog veel werk om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
3: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen. Gebeurt, maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
1: Het wordt zonnig en warm met maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden. Morgenavond wel kans op wat regen. Donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen en halen we maximum nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is in de maand september een heel stuk duurder geworden. Benzine en diesel worden morgen wel een beetje goedkoper. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar het leven is opnieuw duurder geworden als je deze maand vergelijkt met dezelfde maand vorig jaar. In september werden vooral benzine en diesel, maar ook aardgas en elektriciteit duurder. En ook op reis gaan is een pak duurder dan vorig jaar. We hebben daar een cijfer voor, het inflatiecijfer. Dat cijfer is deze maand van bijna 4...
4: Radio 2 Relax live.
3: De maand vorig jaar. In september werden vooral benzine en diesel, maar ook aardgas en elektriciteit duurder. En ook op reis gaan is een pak duurder dan vorig jaar. We hebben daar een

0: 2 Relax Live.
1: Niet zo hoog hebben als dat het nu is, omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast en de koopkracht daalt dus en de spaarcenten die verdampen op die manier.
2: Tanken wordt morgen wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met bijna 10 cent tot 2 euro. En ook diesel wordt goedkoper, 7 cent per liter. Een liter diesel kost nog maximaal 2,42 euro per liter. Net zoals stookolie, daar gaat het wel om een heel kleine prijsdaling met bijna 1,5 cent per liter bij een grote bestelling van minstens 2000 liter. Elke Vlaming gooit gemiddeld zo'n 30 kilogram voedsel per jaar in de vuilnisbak. Dat heeft OVAM berekend, dat is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het gaat om voedsel dat niet meer vers is, dat over is gebleven na de maaltijd of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, maar ook over fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en ook van geld. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant proberen al goed op te letten om zo weinig mogelijk te verspillen. Enkele tips.
3: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè. En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
4: Bijvoorbeeld yoghurtjes, als de tenminste houdbaar tot datum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven, voor ik het zal weggooien.
5: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
2: Het is vandaag Internationale Dag tegen Voedselverlies. En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad van ons land samen om de dreiging vanuit Rusland te bespreken. Het gaat onder andere gaan over Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen en hacking online. Er zijn al maatregelen genomen, maar het kan zeker nog beter, zegt chef defensie Frederik van Sina.
6: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
2: Het wordt zonnig en zeer warm deze namiddag bij temperatuur tot 29 graden in het oosten van het land. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij lokaal nog temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is in de maand september een heel stuk duurder geworden. Benzine en diesel worden morgen wel een beetje goedkoper. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7%. Dat is het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In september zijn vooral benzine, diesel, aardgas en elektriciteit duurder geworden. Professor Stijn Baert van de UGent waarschuwt voor koopkrachtverlies.
4: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen leiden op die manier.
3: Tanken wordt morgen wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met bijna 10 cent tot 2 euro.
5: Radio 2 Relax live.
4: Een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen leiden op die manier.
3: Tanken wordt morgen wel wat goedkoper.

0: 2 Relax Live.
1: Even liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, maar ook over fruit en vlees. En dat is verspilling van voedsel, maar ook van geld, zeker in dure tijden. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant hebben enkele tips.
2: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè. En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
3: Voor ik naar de winkel ga, kijk ik in mijn kasten en koelkast van wat heb ik eigenlijk nog, wat heb ik nog nodig.
4: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt.
1: Het is vandaag Internationale Dag tegen Voedselverlies. Bij een brand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is vanmorgen een man overleden. Er waren ook 2 gewonden. De brand ontstond in een huis waar volgens de burgemeester seizoensarbeiders wonen. Zij werden bevangen door de rook. De woning zelf is onbewoonbaar verklaard. Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. En de Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om te onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Gisteren moesten de gesprekken worden stilgelegd omdat Vlaams minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden nadat ze de hele nacht door hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het parlement moest daardoor ook worden uitgesteld naar morgen, naar woensdag. De onderhandelingen zaten gisteren al in de laatste rechte lijn, maar dat betekent niet dat de ministers het nu snel eens zullen zijn, zegt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen voor ons volgt.
5: Minister-president Diependalen van N-VA zei gisteren dat ze eigenlijk nog maar een kwartiertje nodig hadden om alles af te kloppen, maar het ziet er naar uit dat het straks toch wat langer zal duren. Bij zijn coalitiepartner Vooruit horen we dat er toch nog een aantal afspraken uitgeklaard moeten worden voor het akkoord rond is. Daarom zitten de kabinetchefs van de ministers eerst samen om enkele technische details in de cijfertjes uit te klaren. En nadien om 3 uur is het dan aan de ministers zelf. Na wat er gisteren gebeurd is, wil niemand opnieuw de nacht ingaan, maar tegelijk wil ook niemand voorlopig gezegd hebben dat ze er heel snel uit zullen zijn.
1: Het wordt zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 29 graden. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon dan. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij lokaal temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is deze maand opnieuw duurder geworden. Het inflatiecijfer dat dit aangeeft is deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7% gegaan. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023 en dat is geen goede zaak voor onze economie en welvaart. In september werden vooral benzine, diesel, aardgas en elektriciteit duurder en ook op reis gaan is een pak duurder dan vorig jaar. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
4: Wat je op zo'n moment moet doen, is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips in de supermarkt. Bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op. Dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
3: Bij een woningbrand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens de burgemeester verbleven ze in een huis voor seizoensarbeiders. Het was een zware brand, zegt Renate van der Stel van de politie.
5: Er was veel zwarte rook te zien, ook in de omgeving. Toen zijn er 3 mensen buiten geraakt. 1 iemand was nog binnen vast. Die is later wel buiten geraakt. Die was zwaar gewond en er is geprobeerd om hem te reanimeren. Maar helaas mocht dit niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. We hadden ook nog een traumahelikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
3: Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. Vlaams minister van Onderwijs, Soehal Demir, is gestart met de lerarenopleiding aan de Limburgse Hogeschool PXL.
6: Radio 2 Relax live.
5: Maar helikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
3: Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. Vlaams minister van Onderwijs, Soehal Demir, is gestart.

0: 2 Relax live.
1: Strenger aanpakken en er komt een tijdelijk verbod op aankopen door fondsen die woningen aankopen om er snel veel geld mee te verdienen. Vrijdag stemt het parlement over al die maatregelen. Het is zonnig en warm bij temperaturen vandaag tot 29 graden in het oosten. Ook morgen krijgen we nog heel wat zon. In de namiddag wel wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse ministers komen rond deze tijd opnieuw samen voor een akkoord te sluiten over de begroting. De Vlaamse regering is op zoek naar nieuwe inkomsten en besparingen om die begroting voor volgend jaar in orde te krijgen. Volgens minister-president Diependalen zaten de ministers gisteren al dicht bij een akkoord. De gesprekken werden toen stilgelegd omdat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar morgen. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's een protestactie gehouden tegen de besparingen van de federale regering op internationale samenwerking. De organisaties vrezen dat de federale regering, die ook op zoek is naar nieuwe inkomsten en besparingen voor de begroting, opnieuw naar ontwikkelingshulp zal kijken. Terwijl er zoveel extra wordt geïnvesteerd in defensie, zegt Griet IJzewijn, beleidsmedewerker van 11-11-11.
4: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
3: Vorig jaar heeft de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. En in Frankrijk blokkeren leerlingen schoolgebouwen overal in het land. Ze protesteren tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In de Franse hoofdstad Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard die is voor ons in Rijssel, vlakbij de Belgische grens, waar er deze voormiddag hevig actie is gevoerd.
5: Het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden vandaag. Boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon, omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos en dat een half jaar voor de verkiezingen.
3: Op dit moment is het in Ukkel in Brussel 27,8 graden. Dat betekent dat het oude dagrecord van 29 september 2011 is gesneuveld. Nog nooit was het zo laat op het jaar zo warm. En mogelijk doen we daar nog wat bij. In het oosten halen we zelfs tot 29 graden. En ook morgen krijgen we nog heel wat zon. In de namiddag wel wolken vanaf het westen.
6: Radio 2 Relax live.
5: Hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden vandaag. Boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer

0: We Relax live.
1: Wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf vandaag is er een implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies op de markt dat volledig onzichtbaar is. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt een implantaat elektrische prikkels rechtstreeks naar de gehoorzenuw. Zo'n 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Dat model was tot nu toe vrij opvallend, maar dat verandert nu, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
4: Normaal gezien, bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzijnen naar het gedeelte dat we plaatsen onderhuids. Maar hier is eigenlijk de microfoon, de batterij, ook mee geïmplanteerd en is er eigenlijk niks meer zichtbaar aan de buitenzijde.
3: Het onzichtbare implantaat is voorlopig wel enkel voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in België. Een gewoon implantaat kost al 15.000 euro. Hoeveel dit nieuwe exemplaar kost, is niet bekend. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van de fitnessketen Gyms. Dat bevestigt het bedrijf achter het fitnessmerk Colruyt. Deze zomer zijn gegevens gelekt. Colruyt zei eerst dat het ging om maar een kleine groep klanten. Maar dat blijken er nu dus 150.000 te zijn, verdeeld over 31 Gyms fitnessclubs in België. Colruyt stuurt vandaag nog een mail naar iedereen wiens gegevens zijn verspreid om extra alert te zijn voor valse e-mails en sms'en van oplichters. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's een protestactie gehouden tegen de besparingen van de federale regering op internationale samenwerking. De organisaties vrezen dat de federale regering, die op zoek is naar nieuwe inkomsten en besparingen voor de begroting, opnieuw naar ontwikkelingshulp zal kijken. Vorig jaar heeft de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. Met gevolgen, zegt directeur Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
5: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
3: En Vincent Manaert, de ex-baas van Club Brugge, is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die twee weken geleden ontslagen werd na een ruzie met voorzitter Pascal Van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond. Als topman krijgt hij nu een contract van 4 jaar. We hebben een nieuw dagrecord in Ukkel. Werd er al meer dan 27,6 graden gemeten. Nog nooit was het zo warm zo laat op het jaar, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
6: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar.
7: Radio 2 Relax live.
6: Al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De mama van de twee meisjes die vermoord zijn door hun vader in Waardamme heeft getuigd op het proces. En er is een nieuw implantaat voor mensen die slecht horen dat je niet meer ziet zitten. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen door hun vader heeft de moeder van de meisjes vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de West-Vlaamse aardappelboer. Die bracht zijn dochters van 8 en 5 om het leven uit wraak omdat de mama hem had verlaten. Maite Piesse van onze justitieredactie volgde haar getuigenis.
4: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
3: Vanaf vandaag is er een implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies op de markt dat volledig onzichtbaar is. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt een implantaat elektrische prikkels rechtstreeks naar het gehoorzenuwstelsel. Zo'n 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Dat model was tot nu toe vrij opvallend, maar dat verandert nu, want bij dit model zit alles onder de hoofdhuid. En het heeft nog voordelen, zegt Sven Geens, die als proefpersoon zo'n implantaat kreeg.
5: Je kunt terug alles doen. Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Als ik in de douche sta en ze zeggen iets, dan kan ik alles terug horen. Handiger voor een helm op te zetten. De wind, die slaagt er niet in op de fiets of op het strand. Dus dat is eigenlijk ideaal wel.
3: Het onzichtbare implantaat is voorlopig wel enkel voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in België. Een gewoon implantaat kost al 15.000 euro. Hoeveel dit nieuwe exemplaar kost, wil de fabrikant niet bekendmaken, maar het zou aanzienlijk meer zijn. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van de fitnessketen Gyms. Dat bevestigt het bedrijf achter het fitnessmerk Colruyt. Deze zomer zijn er gegevens gelekt en Colruyt zei eerst dat het ging om een kleine groep klanten, maar dat blijkt er nu dus 150.000 te zijn. Colruyt stuurt vandaag nog naar iedereen een e-mail, wiens gegevens zijn verspreid, om extra alert te zijn voor valse e-mails en sms'en van oplichters. En in Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt. En in tientallen steden zijn enkele scholen al dagenlang geblokkeerd door leerlingen die protesteren tegen het lerarentekort. In Rijssel kwamen duizenden mensen vandaag op straat en Jeroen Rijgaard van de Buitenlandredactie was daarbij.
6: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen. Het worden spannende weken in Frankrijk. Vraag is of de regering zal toegeven. Want over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Ja, en dit is allemaal koren op de molen van de radicale partijen die het sowieso al heel goed doen in de peilingen.
3: Het was uitzonderlijk warm zo laat op het...
7: Radio 2 Relax live.
6: Spannende weken in Frankrijk. Vraag is of de regering zal toegeven. Want over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Ja, en dit is allemaal koren op de molen van de radicale partijen die het sowieso al...

0: We Relax live.
1: Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De hulplijn Stop It Now kreeg al heel wat telefoontjes naar aanleiding van de documentaire Het Bestaat. En de mama van de twee meisjes die vermoord zijn door hun vader in Waardamme heeft getuigd op het assiseproces. Er hebben meer mensen contact gezocht met de hulplijn Stop It Now na de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik vorig weekend. In die reeks komen ook daders van misbruik aan het woord. De reeks maakt wat los, zei Margot Burens van Stop It Now in Spits bij Davids.
4: Sinds de bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens of de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
3: Stop It Now is een hulplijn voor iedereen die vragen heeft over seksuele gevoelens voor minderjarigen. Het gaat dan over mensen die zulke gevoelens hebben, maar ook over hun omgeving. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme in West-Vlaanderen heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. De vader bracht hun dochters van 8 en 5 4 jaar geleden om het leven om wraak te nemen omdat zijn vrouw beslist had hem te verlaten. Het was een serene getuigenis van een moeder die tot vandaag worstelt met wat daar is gebeurd, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
5: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nacht die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries. Ik heb haar gevraagd wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt. En dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waar beide meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodstrijd.
3: De vader kreeg de kans nog iets te zeggen tegen zijn ex-vrouw, maar hij kreeg niks over zijn lippen. Donderdag gaan de advocaten hun pleidooi houden en dan moet de jury oordelen over de schuld van de vader. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé- en zakenvliegtuigen. Die worden soms door criminelen gebruikt om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en politie van 8 Europese landen hebben 47 vliegtuigjes gecontroleerd en in Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart. De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden en bestaande huurcontracten die bijna afgelopen zijn verlengen met 2 jaar. Zo wil de regering de wooncrisis in Spanje aanpakken. Ook de regels voor verhuur aan toeristen wil de regering verstrengen. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest in de Spaanse hoofdstad Madrid na de uithuiszetting van een vrouw van 87. Maar of de actievoerders op een plein in Madrid die aankondiging voldoende vinden, is nog maar de vraag, zegt correspondent.
6: De mensen in het kampement die vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen, wij willen eerst de kleine lettertjes lezen. En we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten, omdat ze weten, tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
3: En het is niet zeker of onze landgenoot Matthias Kasse zal kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap judo dat zondag start. Kasse blesseerde zich vorige week en beslist zaterdag na een laatste test of hij zal afreizen naar het WK in Azerbeidzjan. Hij vertelt zelf wat er is gebeurd.
7: Ik ben vorige week dinsdag ongelukkig terechtgekomen en ben gevallen op iemand zijn knie met mijn rib. Met als resultaat dat die rib gekneusd is. Vanaf dat ik een beweging moet maken met wat er kracht achter zit, wat in judo wel vaak gebeurt, heb ik veel pijn eigenlijk. Die pijn is al een stuk geminderd, dus daar moeten we echt nog afwachten en bekijken hoe dat het evolueert.
3: Als Kasse kan deelnemen, dan komt hij volgende week woensdag in actie. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht bij zo'n 20 graden. Morgen start zonnig, in de loop van de dag wolken vanaf het westen, met hier en daar regen. In het westen kan dat ook een echte bui zijn. We halen dan...
0: Radio 2 Relax live.
3: Deelnemen, dan komt hij volgende week woensdag in actie. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht bij zo'n 20 graden. Morgen start zonnig, in de loop van de dag wolken vanaf het westen. Met

0: 7 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. De docu-reeks Het Bestaat loopt op streams, maar de eerste aflevering vorig weekend was ook te zien voor niet-abonnees van de streamingdienst. Sindsdien kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen. Margot Bulens van Stop It Now.
1: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
0: In Kortemark in West-Vlaanderen is een nieuw waterbekken in gebruik genomen dat 5 landbouwers en 2 bedrijven uit de buurt moet voorzien van water. Het bekken is zo'n 2 hectare groot en er kan maar liefst 84 miljoen liter water in. Dat komt uit een kleigroeve. Het waterbekken moet de regio beter wapenen tegen droogte en waterschaarste, zegt Dries Mergaert van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro.
2: We zien de laatste jaren dat die langdurige droge periodes steeds terugkeren. Ook dit jaar kennen we natuurlijk nog altijd een lange droge periode en dat zorgt ervoor dat er redelijk wat tekorten zijn ook binnen de landbouwsector, maar ook binnen de industrie. En extra waterzekerheid, water die opgespaard wordt tijdens de winter, biedt toch wel die zekerheid om in de toekomst voldoende water te hebben binnen de bedrijfsvoering van die verschillende bedrijven.
0: Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé- en zakenvliegtuigen. Die worden soms door criminelen gebruikt om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en politie van 8 Europese landen hebben 47 vliegtuigjes gecontroleerd en in Brussel werd €100.000 in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart. En Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzahra El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. En op dit moment is ook burgemeester van de miljoenenstad Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van El Mansouri de meeste zetels binnen. Die verkiezingen werden wel gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Vooral jongeren bleven toen thuis. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht, bij zo'n 20 graden. Morgen start zonnig, later wolken. Wel opnieuw zeer warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. 'S Avonds is er kans op wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net, maar details wil hij nog niet geven.
4: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
5: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
4: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
3: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
6: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg. Wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
3: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
7: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
3: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 9 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Wat er in detail in staat, weten we officieel nog niet, maar enkele maatregelen waren al bekend. De dienstenchecks worden 2 euro duurder, de registratierechten stijgen van 2% naar 3% en het groeipakket, het vroegere kindergeld, zal je maar tot je 23ste krijgen. Nu is dat 25. Er wordt ook geschrapt in subsidies voor bedrijven, zegt onze wedstrijdjournalist Benedikt Koesement.
1: Gaat bijvoorbeeld bij werk over die subsidies. Er wordt heel flink geschrapt bij bedrijven die subsidies kunnen krijgen om personeel om te vormen, om opleidingen te geven binnen het bedrijf. Daar wordt flink op geschrapt. Volgens het kabinet kost dat veel geld, maar levert dat te weinig op. Het was natuurlijk iets wat Demir op voorhand had gezegd van ik wil absoluut geen besparingen bij onderwijs, dus ik zal het zoeken bij mijn andere bevoegdheid, bij werk.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt ook minder geld dan beloofd. Morgen leest minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Ginny Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Dat schrijft de krant De Standaard en het nieuws is uit betrouwbare bron aan 14 Nieuws bevestigd. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij, onder meer voor deloyaal gedrag. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door die politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Oekraïnse president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan zijn land. De F-16's hebben bijna hun maximale aantal vlieguren bij ons bereikt, waardoor het Belgische leger ze aan de kant schuift. Maar voor Oekraïne kunnen ze nog zeer nuttig zijn, zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
2: Bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op aan het land. Is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit.
0: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, zoals het indienen van onjuiste jaarrekeningen, maar ook het opstellen van schijncontracten om investeringen mogelijk te maskeren. De club van Rode Duivel Jeremy Doku ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. En opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in De Afspraak vanavond.
4: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn.
5: Ja.
4: Hoe dat je dat dan aanpakt, want dat is niet evident. Want hoe ga je om met een persoon die niet meer kan aangeven of dat men nog steeds bereid is om over te gaan tot euthanasie? Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring. Twee, nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
3: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om de euthanasie te weigeren. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependalen. Maar details wil hij nog niet geven.
6: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
7: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
6: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
3: Morgen legt minister-president Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden, komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
8: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
3: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. Vijf verdachte mannen werden toen gearresteerd, die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg, tot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vanavond in de afspraak.
4: En finaal, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met de reactie van de persoon.
3: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling ten gronde. Nog in de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington, heeft Amerikaanse president Trump zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van de high-tech bedrijven vanavond ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daarvan. Er is een basistekst ondertekend om toch meer controle uit te voeren. Maar probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
5: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch het tweespalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt. Even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA en Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
3: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan, want de begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet volledig kloppen. In die tabel staan de exacte cijfers en er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot woensdagochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er een fout in de berekeningswijze is geslopen en beide verzekeren dat dit snel opgelost zal worden. De werken aan de Antwerpse pre-metrotunnel zullen 3 maanden langer duren dan gepland. Er is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht. Normaal had het tramverkeer daar tussen de linker- en rechterscheldeoever volgend jaar in april weer normaal moeten verlopen, maar dat wordt dus nu ten vroegste juli. De vereniging Trein Tram Bus heeft begrip voor de situatie, maar wil dat de minder hindermaatregelen die er nu gelden worden verlengd en uitgebreid. Koen Meukes.
1: Ik ben op zich niet verbaasd dat bij dergelijke werken er enige vertraging kan optreden en al zeker niet als dat dan het gevolg is van asbestverwijdering, want dat zijn dingen die je zomaar niet gauw bij elkaar keert. Hè. Maar liever grondig werk in één keer en iets langer buiten dienst dan half werk en nadien opnieuw met problemen zitten. En men moet er nu voor zorgen dat de alternatieven, de minder hindermaatregelen, vooral via de trein, dat die verder nog uitgebouwd worden voor iedereen.
0: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump vanavond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daar rond. Er is een basistekst ondertekend, maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
2: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch twee spalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
0: Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzari El-Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Haar partij haalde bij de parlementsverkiezingen vorige week de meeste zetels. De Marokkaanse vrouwen zijn blij verrast, zegt correspondente Samira Jadir vanuit Marokko.
3: Wat dit voor vrouwen in Marokko kan betekenen, dat is nog maar de vraag. Wat nu al wel duidelijk is, dat heel erg veel vrouwen best wel blij zijn met dit nieuws. Dat ze het eigenlijk ook wel stoer vinden dat Marokko een vrouwelijke regeringsleider heeft. Maar wat dat op de langere termijn gaat betekenen, dat weten we niet. Het is vooral nu heel erg iets symbolisch. En iemand zei ook tegen mij van ja, vandaag vieren we dat we een vrouwelijke regeringsleider hebben. En morgen gaan we haar bekritiseren op haar beleid.
0: En de voormalige wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de gevangenis in voor kindermisbruik. De Schot werd vorige maand schuldig bevonden aan zedenfeiten met een meisje tussen 93 en 96 en een jongen tussen 2006 en 2010. Dinsdag is zijn strafmaat dan vastgelegd op 7 jaar gevangenis. Hij heeft de feiten altijd ontkend. Graham Dodd werd wereldkampioen snooker in 2006. Zacht vannacht rond 18 graden. Woensdag eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er wel kans op een lokale bui. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om die systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk, een van de mensen daar in de vergaderzaal, gaan de verschillende bedrijven hun werk wel door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen, mompelde Musk dus nog. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met forse 4-1 cijfers. Lamine Yamal was de grote uitblinker. Na een dikke minuut opende hij de score al. Later gaf hij nog een assist aan Marc Pubil. En hij maakte ook de derde Spaanse goal. Nico Williams maakte het Spaanse feestje compleet met een vierde doelpunt. Spanje is al 40 wedstrijden ongeslagen. Het weer dan nog. Het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden. Straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft wel weer uitzonderlijk warm met maxima tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De hitte heeft dit jaar voor 1,1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Ann Christiaans van CD&V. In totaal werden dit jaar al 199 meldingen gemaakt van schade aan de wegen door de hitte. Goed voor 1,1 miljoen euro. Het was een uitzonderlijk warme zomer, toch is de schade vergelijkbaar met die van de zomer van 2025. En die schade doet zich vooral voor op oude betonbanen uit de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Nieuwe wegen worden zoveel als mogelijk hittebestendig aangelegd. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten doen het niet bijzonder goed in de wereldwijde ranking van onderwijsinstellingen. Alleen de KU Leuven stijgt. Alle andere Belgische onderwijsinstellingen verliezen terrein in de Times Higher Education World University Ranking. De KU Leuven is ook de hoogst geplaatste van ons land, op plek 45. Vorig jaar was dat op plaats 46. De Universiteit Gent daalt een plaats van 115 naar 116. De Universiteit Antwerpen zakt van plaats 170 naar 185. De beste universiteit wereldwijd volgens deze ranking is Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft zacht vannacht, minimaal rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon, later krijgen we meer wolken. In de loop van de namiddag ook nog kans op een lokale bui. Het blijft wel uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag een tikje minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.